0: minstens 40 kilo afgevallen is de afgelopen tijd. Heb jij de laatste foto's gezien van onze Carl Cox? Nou. Groot respect voor deze man. Er zijn wat kilootjes af voor je. We begonnen met een super gave oude rammer van hem. Carl Cox aan het begin van On Fire. Dat was Your Light Shines On. What's going on the air? 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega, Jotto en nog veel meer met andere woorden. The On Fire Radio Show is gewoon weer lachend begonnen, joh.
1: On fire.
0: Het is mei, we vieren dat hier 2 uur lang met de dikste nieuwe releases. En zometeen aan het begin van uur 2 nog een waanzinnige classic.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Jezelf schat voor de vetste nieuwe muziek die afgelopen week weer uitgekomen is. We hebben ze weer verzameld. Nick Curly is dit en we beginnen de show met een grijns op het gezicht. Daar hou ik van. All Smiles hoor je nu aan het begin van On Fire. Hey, we zijn begonnen. Meer dan welkom.

geen concessies, alleen het allerbeste op het gebied van de nieuwste dansmuziek. Ook dit weekend weer een Neon On Fire Radio Show. Spelen we met Sophie Ellis Baxter, was dat hier. Nieuwe remix gemaakt door Not Without Friends. Groove Yes hoor je hier in On Fire ook nog Vince. En Worst Plot Convenience, fijne track is dat. En Nick Early, zijn nieuwe heet All Smiles. Beginnen met een geintje op het gezicht, lijkt mij prima, joh.

0: onder het motto Lang zal die reven. Nou, de rest van het liedje ken je. Heerlijk man, een Vlaamse knaller uit de jaren 90. Aan het begin van die On Fire Radio Show. Het blijft er nog een feestje om te horen. Ravend een tweede uur in, vinden wij niet erg. Je hoort de Channel X en Rave the Rhythm. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Oh yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Het is die nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega en nog veel meer fijns. Dus ja, die speakers mogen weer harder.
2: On fire.
0: Welkom op 2 uur van de On Fire Radio Show. Is gewoon begonnen, joh.
2: On fire.
0: En wij gaan lekker rammen. Nog een uur lang heb ik ze voor je. De dikste nieuwe releases.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Vorige week voor het eerst gedraaid en nu gewoon lachend weer, want we vinden hem belachelijk goed. Dit is Madonna. And I feel so free.

hoorde je ook nog And Are They Real? En daarvoor Madonna met I Feel So Free. Haar nieuwe dansalbum verschijnt in juli. Hi, this is the On Fire Radio Show rocking the wonderful island of Cyprus. I would like to say hello to everybody out there on the island. Have a wonderful weekend and stay tuned, okay? Wil je reageren op onze fijne radio show? Stuur even een e-mailtje naar onfire.nl.